0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Top Techno.
4: Dat is Techno and More.

0: Dimension, Mind Dimension.
1: Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. Top Techno. Top.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Een goedemorgen. Rond deze tijd meert het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak aan in Tenerife, in een haven in het zuiden. Na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. En volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna door naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. In Parijs zijn gisteravond een 50-tal mensen opgepakt tijdens 2 verboden betogingen. De ene van extreem rechts, de andere was een tegenbetoging. Onder die verdachten zijn er ook 3 minderjarigen. Ze zitten vast onder meer voor opzettelijk geweld in groep en verboden wapendracht. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Dat speelt straks wel nog tegen KV Mechelen. Wisselend bewolkt vandaag, maar wel meestal droog, bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen is er kans op een bui, het is ook een pak frisser, nog zo'n 13 graden.
2: Dit

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Medi-market.
2: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Honestly.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Top! We make you move!
3: Dit is de Top Tune of the Week.
4: Milk Inc.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hanta-virus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zei bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer paasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
5: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
3: Nou, Mechelen bedoelt dan naar Union, dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender. Dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit, de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balju
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
4: Het is al zondag, zeg, maar we gaan er samen het beste van maken na de Top Headlines. 9 uur, Bart de Meulemeester.
5: Goedemorgen. In Hamme, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde volgens het nieuwsblad op een omheining. De hulpdiensten probeerden hem nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is de jongen later op de avond overleden. Politie en parket onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren en wie eventueel in de fout ging. Rond deze tijd mogen de passagiers en de bemanning van boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Dat is vanmorgen aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. Maar dokters en experts onderzoeken wel eerst iedereen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
6: Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan. Ze zullen de landen, de nationaliteiten zoveel mogelijk bij elkaar houden. Want voor veel nationaliteiten staat een apart vliegtuig klaar om de mensen naar het land van herkomst te vervoeren.
5: Twee Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden uit Voorthog wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen met het Hantavirus bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000, dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen, die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brendan Mechelen.
7: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
5: Mechelen bedoelt dan op tv naar Union, dat vanavond tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A. Tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch gewonnen had. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag. Het weekend daarna volgt de terugmatch in Dender-Leeuw. We krijgen een wisselend bewolkte, maar meestal droge dag rond 20 graden. Morgen kans op een bui en een pak frisser, nog zo'n 13 graden. Dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 14 graden.
4: Dankjewel Bart, het is 9:03 en het gaat al traag op de E17 van Sint-Niklaas naar Gent. Een kwartier extra tussen Beervelde en Destelbergen. Op de binnenring rond Brussel dik 5 minuten erbij tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. En op de E34 tussen Antwerpen en Knokke is de Zelzatentunnel het hele weekend in beide richtingen afgesloten voor werken. Dat is nog zo tot morgenochtend 5 uur. Je kan er plaatselijk omrijden via de R4 en de Zelzatenbrug. En voor een lange afstand rij je best om via de E17 en de E40.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Zondag, laatste dag van het weekend. Morgen weer werken. Gelukkig wel maar 3 dagen. En daar is het volgende weekend al. Dolletjes als dat maar goed komt. Top.

Ik ben vandaag in feeststemming, want we vieren Moederdag. Behalve als je in Antwerpen woont, ik weet het. Dan heb je geluk, want dan heb je nog 3 maanden om een goed cadeau voor je mama te zoeken. Ik ben er dit jaar zelf ook weer te laat aan begonnen. Ik moet je even meenemen, het was woensdagmiddag. Toen belde mijn broer, hij vroeg, heb je al een idee voor een cadeau voor Moederdag? Mijn antwoord op die vraag was uiteraard nee. En dan zijn we na zeer lang nadenken uiteindelijk bij een boeket bloemen uitgekomen. En ik heb de reactie van mijn mama nog niet gezien, al verwacht ik er niet te veel van. Het kan en het moet gewoon beter, zo simpel is het. Les geleerd voor volgend jaar, als jij wel goede ideeën had of zelf mama bent en iets tofs gekregen hebt, laat het dan even weten in de Topradio BE-app. En stuur er gerust ook een foto van dat cadeau in kwestie. Bij. We kunnen elkaar maar inspireren op deze zonnige zondag.

0: ochtendstond heeft goud in de mond al helemaal met Milky en Mulgrab Just The Way You Are. En ook met die heerlijke zon, ze straalt al goed en het is nog maar 9:15. Dat belooft, het wordt sowieso ook een dag waarop we allemaal een klein beetje Antonie uit Sint-Niklaas willen zijn. Gewoon zon, zee, strand en genieten van heerlijke muziek op het party-eiland Ibiza. De zomer is daar deze week officieel in gang geduwd met een zalige set van Dimmetje Vegas en Like Mike in Club Ushuaia.
1: Het is eigenlijk nog beter dan ik had verwacht. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken, was hier nog nooit geweest. Het is altijd al een droom van mij geweest om hier te komen, dus het is volledig compleet. Hè. Ik ben er, ik ben ook DJ Delafino, is de manager daar. Ik heb hem gestuurd. Ik heb de kans gekregen voor de setjes te draaien. Ik ben zelfs uitgenodigd voor deze zomer terug te komen.
0: Zijn allereerste keer op Ibiza dankzij Top. Een bezoek aan de store van Tomorrowland en daar meteen ook een set mogen draaien. Ik ben al voor minder jaloers geweest, moet ik zeggen. Al klinkt de muziek op jouw zondagochtend ook wel gewoon goed, hè. Met Robin Schulz en Embers.

0: Andy uit Nieuwpoort stuurt een foto van een volledig pretpakket dat hij voor zijn mama gekocht heeft voor Moederdag. Het is iets anders dan een boekenbon, zegt hij erbij. En Greet uit Lille zegt, zolang je er maar bent voor je mama, dat is toch het beste cadeau. Misschien ook gewoon eens lekker koken voor haar. Dat is inderdaad het plan, want we zijn dus uitgekomen bij een boeket bloemen en een barbecue vanmiddag. En als jij ook nog toffe Moederdag cadeaus gekocht hebt voor je mama of zelf mama bent en iets leuks gekregen hebt van je kinderen of van je man bijvoorbeeld, deel het dan ook maar even in de Top Radio BEM.
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
1: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
1: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Killers en Armin van Buuren, Human. En dit is Armin zoals je hem nog nooit eerder hoorde. In een intiem concert met een piano en een paar strijkers ergens in een museum in Rotterdam. Hij heeft al 3 van die concerten gespeeld en er komen er nog 2 aan, zag ik op zijn Instagram. En ondertussen loopt onze Topradio BE-app ook over van foto's van moederdagcadeaus. Twan uit Londerzeel heeft een mooi boeket bloemen gekocht voor zijn mama. Lara uit Schoonaarde heeft een knutselwerk gekregen van haar dochtertje Emily. Het is een groot houten bord met een hartje uit touwen gemaakt. En ik heb trouwens ook aan alle papa's gedacht op deze moederdag. Met Topic en Becky G.

0: Statistisch gezien kan dat eigenlijk niet. Je zondag kan niet goed genoeg vooruitgaan en al helemaal niet voor Evelien uit Edegem. Want ze stuurt in de Top Radio BE-app voor mijn moederdag. Gaan we naar Race Wars in Zolder. Heel veel plezier daar, Evelien. Zometeen duiken wij nog eens in de Top Hit 40. En ik haal de nummer 7 met plezier nog eens boven water. Na 6 weken in de lijst weer 2 plekken vooruit. En mij hoor je niet klagen daarover. Medusa, Don't Wanna Go Home, hoor je over precies 1 minuut.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.

0: Krijg je maar niet genoeg van dit soort goede muziek uit de Dance Top 1000, dan moet je onze online zender Dance Top 1000 eens gaan checken. Je vindt die in de Topradio BE-app en op topradio.be. Of je luistert vanavond gewoon naar de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs tussen 6 en middernacht hier bij Top.
1: Top DJ Battle.
0: En ondertussen stijgt de spanning ook verder onder onze Top DJ Battle finalisten, want Le Moment Supreme komt eraan. May en Sef Santé die kregen als eerste een plek in onze finale. En de derde finalist die hebben we afgelopen vrijdag gekozen bij Wouter. Mayday of Mace stonden tegenover elkaar in die battle en het was zeer spannend. Het puntenverschil was ook bijzonder klein, kleiner dan ooit eigenlijk. Het kwam aan op een half puntje. Maar wie kreeg er dan uiteindelijk de meeste stemmen als we de punten van de jury en de punten van jou samengelegd hebben?
2: Welke naam zit in deze enveloppe? Hier komt hij, hè. De laatste finalist voor vandaag is Mees.
3: Dankjewel.
0: Ja, het is dus Mees die verder mag meestrijden in die grote finale van onze Top DJ Battle. Nu woensdag gaat het allemaal gebeuren. Dan gaan we uitvechten wie er naar Tomorrowland mag en er daar de V-Session Stage van DJ Evi mag openen. May, Sef Santé of Mees, één van die drie zal het worden. Woensdag weten we wie.
4: Oh.

0: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
1: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeggen van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
2: Ja, dat wel.
3: Mo du van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Modu van.
6: Liquidator wint. Wie er mooi, ik kom in het zak slimmer.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Is op tournee met zijn Make Me Feel Tour deze Asker met K. En samen met Khaled zorgde hij voor dat extra shot in je zondag. Ik reed gisteren om iets over 10 na de uitzending op mijn gemak naar huis over de welbekende Loop in Gent. Dat is wel die weg waar je over moet als je naar de autosnelweg wil of naar Flanders Expo in Gent gaat. En het is de eerste keer dat het mij opviel, dus volgens mij ligt het daar nog niet zo super lang. Maar wat zag ik daar liggen? Langs de kant van de weg, zo'n beetje weggemoffeld in de berm. Is dat A, een houten balk, B, een kapotte autoband of C, een toiletpot? Wat lag er gisteren dus in de berm toen ik naar huis reed na de uitzending? Een houten balk, een autoband of een toiletpot? Gok maar lekker mee.

wordt massaal gegokt in het Topradio BE-app en de meeste antwoorden zijn ook juist. Ik reed gisteren naar huis en ik zag een opvallend voorwerp liggen langs de kant van de weg. Maar welk voorwerp was dat? Een houten balk, een kapotte autoband of een toiletpot? Stuur jouw gok ook maar door in de Topradio BE-app. Het antwoord hoor je na 10 uur.

Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet.

0: leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Fintro. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Stop!
3: Met nieuwe muziek van John Newman na de Top Headlines. 10 uur, Bart de Meulemeester.
4: Goedemorgen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde op een omheining. We horen dat dat mogelijk door de wind kwam, maar dat is nog niet bevestigd. Burgemeester Lotte Peters.
5: Er zaten nog andere kindjes ook op het springkasteel en die zijn met hun ouders op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan voor kleinere verwondingen. Het parket is aangesteld en voert momenteel een onderzoek naar hoe dat precies is kunnen gebeuren. Wie de verantwoordelijkheid draagt en waar er eventueel fouten zouden kunnen gebeurd zijn.
4: De hulpdiensten probeerden de jongen nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Libanon zijn gisteren minstens 23 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah reageerde met tegenaanvallen op het noorden van Israël. En volgens de Britse krant The Times raakten daarbij 3 Israëlische soldaten gewond. Nu donderdag starten er in de VS nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en Libanon. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag, bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
3: Dankjewel Bart, het is 2:10 en best rustig op de weg, maar op de E34 tussen Antwerpen en Knokke is de Zelzate-tunnel het hele weekend in beide richtingen wel afgesloten door werken. Je kan er plaatselijk omrijden via de R4 en de Zelzate-brug en voor een langere afstand rij je best om via de E17 en de E40.
2: Dit is Top! Alexander Balkens.
3: 2:10, dat is misschien nog een beetje vroeg voor een cocktail, maar de zonnige vibes krijg je in elk geval wel al van Another en 54 Ultra.

0: Bingo voor Bjorn uit Tielt, voor Chris uit Nienhoven, want ze hebben het allemaal juist in de Top Radio BE app.
1: Dit is Top.
0: Ik reed gisteren om iets over 10 naar huis. Daarvoor moet ik over de Loop in Gent en er is mij iets opgevallen. Daar ligt een bizar voorwerp in de gracht langs de kant van de weg. Jij mocht meegokken in de Top Radio BE app. Ik heb je daar 3 opties voor gegeven. A, een houten balk. B, een kapotte autoband. C, een toiletpot. Welke van die 3 was het? Kenneth uit Eeklo. Jij hebt hem ook al zien liggen, hè?
2: Ja, dat klopt. Telkens als ik naar mijn web rijd, naar Gent, zie ik hem liggen, de wc-pot dus. En ik denk dat er toch al een paar weken ligt.
0: Ah, want ik passeer daar dus elke week op zaterdag en zondag sowieso. Ik heb die daar nog nooit zien liggen, maar jij hebt hem dus al vaker zien liggen daar.
2: Ja, hij ligt juist voor het tunneltje. Wat is dat? E17 zeker?
0: Ja. Ja, klopt inderdaad. Klopt inderdaad. Ja, helemaal, helemaal juist. Zalig, dikke merci om mee te gokken in de Top Radio BE. Heb ik een fijn weekend nog, hè.
2: Dank u wel. Zelfs weer.

is volop aan het teasen naar nieuwe muziek, want 16 jaar na Waka Waka brengt ze nog eens een nieuwe WK-song uit. Deze Shakira. Komende donderdag zouden we hem mogen verwachten. Ik ben alvast benieuwd om hem te horen. En ik ben vooral benieuwd of het een even grote hit wordt als die Zoo Oo Oo. Deze John Newman staat tegenwoordig dan ook weer als een herboren man achter de decks. In 2020 kampte hij nog met een depressie, is daarna vertrokken bij zijn platenlabel, heeft het allemaal over een andere boeg gegooid en nu is hij helemaal terug. Op 18 juli staat hij op de mainstage van Tomorrowland en hij heeft dus ook nieuwe muziek uit. Merry Go, de perfecte drum and bass track om deze zomer liever mee door te komen. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw mening erover, dus ik ga hem zo meteen gewoon eens draaien. Eerst maken we van die 14 graden op dit moment 24 graden met Daddy Yankee en Snow.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Comeback zou wel eens het woord van 2026 kunnen worden, want ook John Newman heeft er een gemaakt. Zometeen hoor je zijn nieuwe single. Flashback. Maar eerst even samen bepalen met welke track we gaan opwarmen voor vanavond. Zondagavond, dat is Dance Top 1000 avond bij Top. Dan shuffelt Christophe Abs met je door de lijst. En ik heb er ook al twee echte classics uitgehaald. Maar het probleem is dat ik er maar één van kan draaien. En jij mag de hartverscheurende beslissing nemen en kiezen tussen die twee.
1: 809.
0: En de eerste optie vinden we zoals gewoonlijk terug in de onderste helft van de Dance Top 1000, Jakarta en American Dream.
1: 5.
0: Optie 2 staat zeer veel hoger in die lijst. Dat is Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Dat de ene overduidelijk een pak populairder is dan de andere, daar moeten we niet flauw over doen, maar jij hebt wel het absolute eindoordeel in deze beslissing. Door jouw favoriete track een stem te geven in de Top Radio BE-app, ga je dus voor Jakarta, American Dream of Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Laat maar weten, degene met de meeste stemmen draai ik binnen nu en 10 minuten.
1: Dit zijn de hits van Top.

0: Brugge laat weten. Merci voor de motiverende muziek tijdens het sporten. En welke track uit de Dance Top 1000 mag ik dan zo meteen voor je draaien? Stefanie, laat het ook even weten. Hè. Ga je voor het nummer 809, Jakarta American Dream, of nummer 5, Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours? De Top Radio BE-app staat voor je open. Ondertussen precies 10:30 geworden en het gaat traag op de A910 richting Kortrijk. Je moet daar 5 minuten bijtellen tussen Menen en Moorsele, want door werken moet je daar over één rijstrook.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade. Mm-hmm.

0: nog een week langer de nummer 1 uit onze Top Hit 40. En mij hoor je niet klagen, de Bauza en Magnetic. Flashback. Vanavond wordt het hier bij Top dan weer één groot Dance Top 1000 feest in de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs. Dat is gewoon al het beste uit die lijst, maar in een willekeurige volgorde. Het concept in een notendop uitgelegd. En je kan daar niet opgewarmd genoeg aan beginnen, dus wij duiken vanochtend ook al even in die Dance Top 1000. Ik heb er twee tracks uitgekozen en jij mocht kiezen welke ik nog eens moet draaien. We beginnen in de onderste helft van de lijst.
1: 809.
0: Met eerste optie nummer 809, Jakarta American Dream. Of je kan het hoger in de lijst gaan zoeken. En dat bedoel ik ook wel zeer veel hoger.
1: 5.
0: Net niet de koning van die Dance Top 1000 op 5 beland afgelopen december. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Jij mocht dus laten weten in de Top Radio BE-app welke van die twee je nog eens wilde horen. En ik neem de berichten er even bij. Jimmy uit Leopoldsburg gaat voor L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. Steve uit Ninove die wil dan weer graag Jakarta American Dream nog eens horen. Maar Louisa uit Merchtem heeft ook gestuurd. Ze gaat voor Gigi D'Agostino. En Wouter sluit zich daarbij aan. Optie 2 graag.

0: voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè. Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja, ook.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Bahie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
4: Modu van.
3: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi komt in het zak slimmer.
6: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
8: Balju
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachte ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
8: Aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move.

Oripe, Fair and Run. Ik vertelde gisteren nog dat ik een paar jaar pianoles gevolgd heb, maar daar echt niets van bakte. Het tegenovergestelde is waar bij Reinier Zonneveld. Die begon op zijn derde al piano te spelen. Ik kon toen amper op dat krukje. Een paar jaar later speelde hij zijn eerste soloconcerten en tegenwoordig ruilt hij die piano in voor zijn DJ-boot. Je krijgt hem hier samen met Gordo.

big fan, dat wordt het ongetwijfeld ook in oktober in de AFAS-dome in Antwerpen. Want Reggie en Linda die gaan dan hun 30-jarig bestaan van Milk Inc. vieren. Met twee concerten dus in die AFAS-dome. Ze hebben dat grote nieuws allemaal aangekondigd een paar maanden geleden met een nieuwe track, een comeback track, Unstoppable. En sinds deze week hebben ze nog een nieuwe single uit. Medicine, zo heet die, omdat muziek gewoon het beste medicijn is tegen alles. En we vinden hem zo goed dat we er meteen een extra spotlight op gaan zetten. Het is onze top tune of the week. Je hoort hem zo meteen nog eens.

0: Dit is Top.
1: Het is 11 uur, die cappuccino mag plaatsmaken voor het stevige werk. En voor Bart de Meulemeester.
2: Goedemorgen. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
3: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
2: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Een recordaantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische president Poetin wil met zijn Oekraïense collega Zelensky praten, maar wel pas nadat er een vredesakkoord is. Dat zei hij op een persconferentie. Poetin herhaalde daar ook zijn voorstel om samen te zitten in Moskou, maar dat heeft Zelensky altijd geweigerd. Wisselend bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
1: Dankjewel Bart, het is 10:55 en best rustig op de weg hoor. Ik heb maar 2 plekken waar je precies 5 minuten verliest. Dat is op de binnenring rond Brussel tussen Machelen en Zaventem. En op de A19 richting Kortrijk moet je ook 5 minuten bijtellen tussen Menen en Moorstelen. Door werken is daar maar 1 rijstrook vrij.
0: Dit is Top. Alexander Balkens.
1: Feest. Want het is zondag, een dag waarop weinig moet en alles mag. En Joel Curry en Tom Grennan zijn er ook bij. Goedemorgen.

hebben een soort van tweede adem gevonden in de top hit 40. Deze twee, David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight, op plek 2 dus deze week. Sjoukje uit Evergem luistert vanuit de tuin terwijl haar zoon en dochter een barbecue aan het voorbereiden zijn. Als ik de foto mag geloven, komt dat helemaal goed met die moederdaglunch. Zometeen is daar Reggie en Laura Tissot.

0: is tegenwoordig Forever Young samen met Milo in onze Top Hit 40, deze DJ-licious. Deze stond op zijn debuutalbum Voices. Zometeen een nieuwe track van de man die dit jaar voor zijn Tomorrowland ontmaagding gaat. En op één been kan je niet staan, dus hij doet het meteen twee weekends op rij. En hij heeft dus ook nieuwe muziek, Calvin Harris.
1: Top! We make you
2: move! Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

vliegt uit de top 40 samen met Kasabian. Deze Calvin Harris, Release the Pressure, zijn we kwijt sinds deze week. En hij dacht, dat is geen probleem. Ik zorg gewoon meteen voor een potentiële opvolger. Calvin Harris samen met Jazzy en Satisfy wordt al het hele weekend goed onthaald, ook in de Topradio BE-app. Het is een kwestie van tijd voor die dus ook in die top 40 belandt. En dit is Blaze nog, Most Precious Love.

0: de zondag die van Na Na Na gaat, dat heb je te danken aan deze Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. Zometeen nog een overzicht van het beste van Jeroen en Koen van deze week. Maar eerst toch even naar de weg, want het is ondertussen 11:30 en het gaat traag op de A910 van Ieper naar Kortrijk. Je moet daar al een kwartier bij rekenen tussen Werveek en Moorseilen. Dat komt door werken. Er is maar één rijstrook beschikbaar. Dan op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En op de E19 van Mechelen naar Brussel 5 minuten extra tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Ben je dit weekend al eens op de socials van Top of in onze Topradio BE-app gepasseerd, dan zal je het ongetwijfeld gezien hebben. Er staat opnieuw een overzicht online van alle hoogtepunten van Jeroen en Koen van deze week. Zo was er op een bepaald moment in de ochtendshow een moment waarop we, gewild of niet, even weer allemaal 5 jaar waren.
1: Ik was wel een beetje afgeleid door het begin.
2: Oké. Okay.
1: In het begin zei die onze weerman Erwin dit.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: En die dit even in je hoofd.
2: Ja.
1: Doet mij denken aan...
2: Ja.
1: Ja, het is hem. Het is hem. Ja. Nee? Of ligt dat nu aan mij?
2: Nee.
3: Luister morgenochtend naar Jeroen en Koen. Vanaf 6 uur voor meer ongehoorde ochtend.

0: cultuurdomein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
2: Geen zorgen.
1: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Tickets campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

Net zoals Calvin Harris komt hij voor de allereerste keer naar Tomorrowland deze zomer. Deze Thomas Gray, je kreeg hem met Rumours op jouw zondagvoormiddag. Ondertussen een bericht van Erik uit Lommel in de Topradio BE-app. Hij schrijft dat hij is gaan fietsen deze voormiddag, ongeveer 30 vliegen ingeslikt, maar het was wel heel plezant. Nu tijd voor een lekkere stevige barbecue. Ik denk dat ik binnenkort ook mijn schub ga afkuisen hier in de studio, ook richting huis ga trekken om mijn voetjes onder tafel te steken. Het is er het weer voor hè. En de muziek klinkt ook goed met Fats & Small nu.

Millennium en Ryan Tedder, With Your Love. Het is sowieso al een hele mooie zondag. En hij wordt alleen maar mooier met al die goede muziek in de playlist van Top. Tussen 4 en 6 vanavond hoor je de Global Dance Chart met Koen van der Sloten. Tussen 6 en middernacht is het aan Christophe Abs met al het beste uit de Dance Top 1000 in de Dance Top 1000 Shuffle. En na de top headlines van 12 uur kunnen we 4 uur lang niet zwanzen maar dansen met al de beste muziek in de mix. En voor het zover wordt, ligt nog deze Don't Call Me Baby, Madison

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten vier kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleed.

0: deskundigen van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraeten.
1: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
0: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook twee Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
2: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De twee Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
0: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. UAE houdt zo nog maar 5 renners meer over in de Giro. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden. Dit is

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Mo, zie je kabinetten van je moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij mij?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mo die van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Moduvan.
3: Liquidator wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
4: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balje
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap.

0: niet missen.
1: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. Vier kinderen raakten gewond. Eén van hen, een jongen van 7, over

0: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
1: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
2: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
1: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook twee Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
3: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land welke procedure daar is ingesteld. De twee Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
1: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij deed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er ook buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: Domein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks hè mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemiddag. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VN.

0: Ellen de Soete van de 8 mei-coalitie.
1: We moeten blijven herdenken en vooral onze geschiedenis kennen. Dan kunnen we signalen zien die we kunnen vergelijken met vandaag. Want wat vroeger is gebeurd, daar kunnen we onze lessen uittrekken. De grootste boodschap voor 8 mei is dat we ervoor willen zorgen voor onze kinderen dat we een hoopvolle toekomst kunnen bewerkstelligen.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in België. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij meteen zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het zou nog maar de 2e keer zijn dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dit is

0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
3: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
3: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winne K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: you move.
1: Ooh, yeah. You know what?

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemiddag. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn onderweg naar huis. Over zo'n half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
4: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
3: Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis en moeten ze nog 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar Van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. En sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in

0: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja. Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
0: Oh ja. Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op. Koop nu bij jouw Prek en Tech een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek en Tech, uw drankenspecialist.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Dit is Top.

0: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
3: Geen zorgen.
2: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tickets. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft fors uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Dat deed hij bij VTM Nieuws. Volgens White wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor illegale besnijdenissen bij Joden. Eerder deze week raakte bekend dat het parket de twee Joodse mannen die de illegale besnijdenissen uitvoeren, wil vervolgen. Waarop White ons land antisemitisch noemde. Je hoort van den Broeke.
6: Die man verklaart zomaar van alles. Ik denk dat we er beter niet meer naar luisteren. Wij zijn een land waarin je rechters onafhankelijk laat uitspraken doen. Zolang die rechtszaak loopt, op zijn minst, ga ik daar niks over zeggen. Meneer White zou echt eens zijn mond gewoon moeten dichthouden.
5: In Antwerpen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt na een brand in een elektronica-winkel. Een moeder en haar 3 kinderen hadden te veel rook ingeademd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen alweer thuis. Dat bevestigt de politie. Mogelijk zou de brand ontstaan zijn door een elektrische step. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Anderlecht moest ook meer dan 45 minuten met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanmiddag en vanavond tot meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
4: Dit is Top.

0: En wat als je muziek maken zou vergelijken met koken?
1: Product, daar begint alles mee. Dat moet van hoogste kwaliteit zijn. Dan punt 2 is uw cuisson. Ja. Punt 3 zijn uw saus. Punt 4 uw garnituur. En punt 5 uw presentatie.
0: En laten we hopen dat die presentatie vandaag een beetje zal meevallen. Ik ben benieuwd wat jullie punten gaan zijn. Maar goed, laten we beginnen met de GDC 40 en meteen de top 3 van vorige week. Number 3. In de

We spelen een spel tijdens het weekend, want wat hebben Michael Jackson, Prince en Madonna gemeen? Ik ga jullie meteen helpen. Ze komen uit 1958. Ze zouden eigenlijk allemaal 67 zijn, maar goed, op dit ogenblik is het enkel Madonna en ze maakt nog steeds muziek.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

Deze week had ik het volgende zinnetje geoefend, want ik had een telefoontje te doen naar Frankrijk. En dan zei ik, salut David, quelle est la chanson que tu joues le plus souvent? Voor de mensen die geen Frans verstaan, ik snap het helemaal. Ik heb dus aan David Guetta proberen vragen wat de meest gedraaide track is op dit ogenblik in zijn set. Maar ik heb hem dan niet aan de telefoon gehad, David Guetta. Maar goed, wat is de meest gespeelde track door David Guetta? Die mogen we nu spelen in de GDC 40. Dit is...

0: John Summit en Lavinia met Shadows. En sommige verhalen die ik dan vertel, je zou daar eigenlijk een film van kunnen maken. Want heel lang geleden was er een dame en die was een arme straatmuzikant. Ze maakte muziek en zo ging ze van niks naar alles. Miljoenen heeft ze op de bank staan ondertussen. Het gaat over Tones and I. Maar wat doet ze daar nu eigenlijk allemaal mee?
1: I definitely, you know, look after the people I love. I just got my nana a place close by. My papa just passed away. And it's the luxury of being able to do that for your family.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij mij?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, hè, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
4: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be. Modu van.
5: Liquidator wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.

Deze week blijven ze gewoon zitten. Hypatan, David Guetta met Ray en Where Is My Husband. En soms is het leuk om te weten wat succesvolle mensen doen in de muziek, maar dan als ze nog niet succesvol waren. John Summit, dat was ooit een boekhouder en deze week is het ook stevige winst. In zijn tweede week staat hij op 25 met The Shades of Blue.

0: Dit mag je een track noemen met een beetje emo-gehalte. En dat is best oké. Okay. Beautiful van Anima in de GDC 40. Deze week 2 plaatsen gestegen op 21.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is Top. Top Headlines.
6: Goedenavond. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
7: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
6: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 3:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat loopt vertraging op. Vanavond zal de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
8: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
6: Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport. De Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen tijd. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
9: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
6: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak.

is de 11e week van Beautiful Places van Tiësto. En toegegeven, het is nooit helemaal gegaan in deze lijst. Want deze week 2 plaatsen afgegeven en zo op 17 beland. Dit is de GDC 40 met Anima en Lisa Bad Angel.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
3: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Free Your Mind, Prospa met Clooney. Als je een van de beste DJ's ter wereld bent, zoals Last Frequencies, ja, dan zou je toch verwachten dat dat ooit zijn droom was om dat te doen.
1: Ik had er nooit aan gedacht dat ik ooit ging draaien op Tomorrowland, op Coachella, op al die festivals. Dat is wel raar, want dat was eigenlijk mijn droom niet, maar ik enjoy er wel van.
0: Het was helemaal de bedoeling niet en toch is het gelukt. Wat een held deze Last Frequencies en Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty. Everywhere.

0: Focus, volle gas in het weekend met John Summit en The Chainsmokers en All The Time op nummer 11. Zometeen mogen wij beginnen aan de top 10. Maar hoe klonk deze lijst vorige week?
1: Number 3.
0: Yes, another Talk To You.
1: Number 2.
0: Kygo and Khalid and Griffin, Save My Love.

cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht. Meer helderheid. Meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

en Stop 1000. Non-stop. Via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top. The Sound of Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio.

0: Calvin Harris en een naam die de laatste weken vaak opduikt met Kasabian dus. En Release the Pressure op nummer 7 in de GDC 40. En deze dame staat al decennia lang aan de top. En hoe doet ze dat eigenlijk? Jennifer Lopez.
1: It's not just I work hard. I work harder and harder and harder and harder. And when everybody's sleeping, I'm doing more. I said, and that's what it takes to have that kind of success. It's just a relentless pursuit of

dit is zo het ideale moment om een beetje te ontspannen, om te verlangen naar de warme dagen die er wel staan aan te komen. Het is zo niet altijd, maar toch af en toe een kleine sneak peek van wat de lente of misschien wel zomer moet zijn. Muzikaal zit het alvast goed met deze De Bausa en Magnetic in de GDC 40. Laten we beginnen aan de top 3 met deze Kygo en Griffin en Khalid. Jawel, Save My Love in de 10e week.

Het is de typische sound van Another. Dat was Talk To You in de 9e week op nummer 2 beland. En dan moet ik je nu een verhaal vertellen van Bebe Rexha. Want het is een tijdje lang niet goed gegaan met Bebe Rexha. Ze had het een beetje moeilijk, ze was depressief, ze zat in de put. En wat doe je dan als je je niet goed voelt? Wel, dan begin je naar muziek te luisteren. En zij kwam uit bij dancemuziek, omdat ze gewoon houdt van dancemuziek. Ze houdt van Faithless. En zo weet je meteen hoe dit is ontstaan. Het is de nummer 1 van deze week, Bebe Rexha en Faithless, mijn New Religion.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.

0: Kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze dan op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het UZA in Antwerpen. En als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
4: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
3: Minister van Financiën Vincent van Beteghem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
5: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
3: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Dit is Top. Top. Top 1000 Shuffle. Dit is Top. We make you move. 547.

Jan Engelaar, zo heet hij voluit. Een Nederlander. En in 2000 had hij een hit te pakken met Love Come Home. DJ Ja in de Dance Top 1000 Shuffle op 970 in dat lijstje terug te vinden. De Dance Top 1000 van top. Fijne zondagavond. Leuk dat je erbij bent. 1000 plaatjes door elkaar geshuffeld. En je weet, dat zijn de 1000 beste dansnummers aller tijden. Swedish House Mafia nu. March to a Flame op 876.

sinds een goede 2 jaar treedt die van The Temperer weer actiever op, maar dan met een nieuwe zangeres. Die iconische Amerikaanse stem van Maya Days werd vervangen door Daniel Barnett. Dat is de voormalige leadzangeres van Urban Cookie Collective, die je ook wel nog kent uit de 90s. Bekend van The Key, The Secret bijvoorbeeld. Viel het op 863. 899 nu uit de Dance Top 1000. Pat Crimson, The Moving Train. Goedenavond.

0: met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: We make you move.
8: Top, jouw zondagavond bij Top. Dance Top 1000 Chef.

Soms zij werkten de twee nog vaker samen, onder andere aan de track No Therapy samen met Brian Christopher en Heard About Me met Dimitri Vegas en Like Mike. Soms zij Felix Jane en Nia die de melodie leende van Eiffel 65's Blue Dabba Dee. Nu nog steeds een van de meest gestreamde dance tracks van het decennium. Kan en mag dus absoluut niet ontbreken in de Dance Top 1000. 611 in de lijst. Roger Sanchez nu, Turn on the Music, 952.

Begin dit jaar starten Florence and the Machine een uitgebreide wereldtournee. Ze treden deze zomer op bij diverse grote festivals in Europa. En ook bij ons is dat het geval op Pukkelpop in augustus dit jaar. Komende zomer dus. Je hoort de Spectrum in de Calvin Harris Remix 211. Ik heb de 601 voor jou. House Music. Eddie Amador.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balju
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Top Techno.
4: Dat is Techno and More.

NetSky, hij heeft sowieso een drukke zomer voor de boeg. Zo mag je de Lokerse feesteneditie dit jaar afsluiten op zondag 9 augustus. En Bad Dito, dat is die van Gossip. Die zijn sinds een tijdje ook weer officieel bij elkaar. Ze heeft zelfs een eigen radioshow tegenwoordig op BBC Radio 6 Music. Running Low 843. Zondagavond, jij luistert Dance 2000 Shuffle met nu Christine W. op 214 in de lijst. Feel what you want.

0: nummer was oorspronkelijk geschreven voor het album Loud for Rihanna. Haar team wees het af, waarna Usher het meteen oppakte. DJ Gullis Falling in Love Again, Usher en Pitbull 272. Reggie en zijn zomerse live sets. Eén nummer hoort daar altijd sowieso bij. Dat is deze Summer Live. 335 in de Dance Top 1000
1: Shuffle. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedenavond. Goed nieuws voor de vier Belgen die contact hadden met besmette passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus rondging. Zij mogen hun quarantaine stopzetten, dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om vier mensen die via contactopsporing werden opgezocht, vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
6: Dus die contactopsporing heeft eigenlijk gewerkt en eigenlijk is die afgerond. En dat is ook toch wel belangrijk. En het is een virus dat niet besmettelijk is. Je moet toch wel redelijk intens contact hebben met iemand om die besmetting door te geven. Het is niet zoals met coronavirus dat eigenlijk als het ware in de lucht hangt. Het is niet hetzelfde.
5: Intussen zijn ook de twee Belgen die nog op het cruiseschip zaten onderweg naar huis. Zij landen iets na 9 in Eindhoven. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. In play-off 1 van ons voetbal speelde AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
7: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
5: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. In tennis, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in twee sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag dan weer overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
4: Dit is Top.

DJ Snake, de Franse superster achter die wereldhit Loco Contigo op 786 in de Dance Top 1000 Shuffle. Zondagavond, dan shuffelen we door de lijst. En wie daar ook uiteraard in terug te vinden is, 10 keer zelfs, dat is Rihanna. Rude Boy op 799.

0: Jouw zondagavond bij Top. Het beste uit de
1: Dance Top 1000.
0: De Dance Top 1000 Shuffle. Top.
1: We make you move.
0: 248.

Martin Garrix tijdens een recente show in Dallas. Begin deze maand bracht hij daar een geüpdate versie van de legendarische onuitgebrachte track Rewind Repeated met Ed Sheeran. En er wordt nu al enorm gespeculeerd dat het nummer eindelijk officieel zal worden uitgebracht. Martin Garrix in de lijst met zijn No Sleep 248. En dit is Groove Armada, My Friend 923.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
3: Top! We make you
4: move! Jouw zondagavond bij Top met het beste uit de Dance Top 1000. 866.

zaterdag 22 augustus keert hij met Illusion terug naar de kust voor een grootschalige reunie in Boho Village. En onlangs trad hij nog op tijdens de Age of Love editie eind april in Gent. Misschien was jij er wel bij. Tales of DJ Philip en zijn Moments 866. David Guetta heeft in recente interviews aangegeven dat hij en Sia meerdere nieuwe nummers op de plank heeft liggen, dus de kans is groot dat er later dit jaar nog iets zal verschijnen. Zoals deze Beautiful People 874.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Chris Brown heeft een Spiksplint nieuw album nog maar net uit. Zijn 12e studioalbum intussen simpelweg getiteld Brown met heel wat collabs daarop. En vorige maand ook nog papa geworden voor de 4e keer zelfs. Druk, druk voor Chris Brown. Five More Hours met Deoro 817. En die van Milky Chance en Stolen Dance die vinden we terug op 647.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit is Top. We make you move. Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000. 913.

0: 2026, dat is maar liefst 25 jaar zilver. En dat wordt gevierd met nieuwe muziek. Binnenkort meer daarover. En Turn the Tide, dat op dit moment weer viraal gaat op TikTok dankzij een nieuwe sped-up versie. Ik haal de Love is an Angel nog eens boven in de Dance Top 1000 Shuffle. Op 913 in dat lijstje. Hashtag Live Like Conrad. Ben je dat ooit al eens tegengekomen op de socials? Wel, dat is DJ Antoine, die ooit een gigantische hit had met deze Saint-Tropez 779.
1: Welcome to Saint-Tropez.

Dance 1000 Shuffle op zondagavond met Laurent Garnier en The Man with the Red Face op 19. Ook straks na 8 wordt er verder geshuffeld met al die dansplaatjes uit de lijst. 943, die krijg je nog van mij. Jamie Jones en My Paradise. Nog een fijne avond.

Dance Top 1000 Shuffle.